0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem Fähigprogramm sagen wir, wie gefährlich dort ist, wenn wir dort Heil in Christus hören, nämlich wo Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sündenschuld und wo wir am im Glauben können annehmen und gerat worden, ob wir dann dort aufsehen und proben durch unsere eigenen Worten oder durch menschengemerkte Gesetze seelig zu werden. Wir sagen dort, dort schon reichlich ist, wenn wir Jesus sein Opfer am Kreuz verbegonnen. Viele Menschen sagen, dass sie hoffen, dass sie nochmal waren, seelig waren, aber sie haben nicht wirklich ein Verständnis, was wirklicher Glauben ist. Und das vernächste Programm, wo wir sagen, was die Bibel uns lehrt von, was Glauben wirklich ist. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was die Bibel uns von der weiter zu lehren hat und von der besonders von, wo ein lebender Glauben sich an uns Leben wird bewiesen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun machst, ob da ich ihn für jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, vriend, wir sind vandaag in dat 11e Kapitel in dat Hebräerboek, en dit is wat dat zeer praktisch is. Dat is interessant dat dit volken wordt dat Geloveskapitel genannt in de Schrift. Veel mensen denken zo dat Geloven, zoals wie daarvan lezen in de Bibel, is niet een zeer praktische ding. Mensen willen door nu leven wat ze zijn en vele kennen, leven als een Geloven en wat ze niet zijn en vele kennen. We waren voor meerdere programma in dit kapitel zinnen, en wat we hier nu dat eerste hebben, is een uitleg van wat geloven werkelijk is. En zeg maar, dat is de Bijbel zelfs die ons dat uitleggen geeft, alsofwel we een beetje tijd nemen daarvoor. Het 11e kapitel, de eerste vers. Nu, de geloven is de werkelijkheid van dat wat men hoopt, een bewijs van dat, wat niet te zijn is. Zoals ik zei, dat is een uitleg dat de Bijbel zelfs ons geeft. En dat is zeer wichtig, want er zijn plus twee wegen dat een mens kan naar God komen. Du kannst nu aan komen met die woorden, en nu wordt weer zeer zeker dat ik gezegd heb, dat ze het niet schaft naar God komen met die woorden. Jo, wanneer du ver God komen kanst, en ganse volkomenheid, dan wordt God die aannemen. Maar zo weet is er nog geen mens die dat heeft kunnen doen. Adam kon ik, Doft kon ik, Daniel kon ik. Geen van die kon ver God stonen en zijn ene woordje. Also is dat niet een weg die dat voor zich brengen kan. En doch, er zijn zoveel mensen die dat nu nog proberen te doen. O, die zeiden dan, dat zij hopen dat zij genoeg goede woorden worden ha voor God te stonen. Maar vriend, wanneer er bloos één zin mank is, dan is die mens gans en koor verloren. Wie de Bijbel zegt dat wanneer we een eind schuldig zijn, dan zijn we dat gans het schuldig. Dat is zo als het is. En dat zijn er zoveel die dat deem weg proeven. De enige uitwol dat door voor ons is, es dacht in Glauben en wat Jesus Christus van ons gedonen heeft. O jo, wir reden door volken van vriend. En de oorzaak daarvoor is dat we hieren, wel ha dat mensen dat weten zullen, dat door een weg is, om hemel te komen, dat gans en koor zeker en volkomen is. En dat, mijn vriend, is dacht in Heer Jesus Christus. We komen naar God, dacht in Glauben. Nu wordt vielleicht weer zeggen dat dat niet een zeer tevredenheid weg is. En die vele dan een beetje zo, als dat merkst je gezegd had, als er gevraagd wordt wat geloven weer. Zij had gezegd dat geloven meent dat ene leeft wat ene weet niet zo is. Er zijn ook anderen die zo is dat geloven is een beetje zo, als hem diestere en dan hupsen. Also is het een beetje zo als een woche. Dat is wat dat niet zeker is. En wann dat zo wordt es te die, dan, vriend, hast du nicht geloven. Hier is de geloven ne werkelijkheid van dat wat man hoopt. Een bewijs van dat wat niet te zijn is. Als je dat de geloven op een grondlaag ruwe. En je denkt zo dat geloven een grote geheimnis is. Die denken zo dat het met de juiste wereld te doen heeft. En ene mat een zin ha van de juiste wereld. En dat door wat zeer geheimnisvol is dat met God te doen heeft. En dat ene een zeer bijzondere, bejesterde ervaring met haar, en je ene kan geloven haar. Maar weetst, die beze jester haar geloven, die leven dat door een God is en et cetera. En die zijn ook niet geraad. En je leven dat God ons wat geven wordt, want wie bloos zeer je nog leven. Maar hoeveel geloven neemt zo'n? Nee, vriend, dat is niet wat geloven is. Een beriemde prediker had dit te zeggen van geloven. Dat is niet dat du die aan Christus houden deest, dat die raden deed. Dat is Christus zelfs. Dat is niet eenmaal die geloven en Christus dat die raden deed. Want dat ook dat je reed is. Maar dat is bloos Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. Jo, en dat is een aannemen van dat wat Christus al gedaan heeft, zeg maar. Ik geloof dat het een werkelijkheid is, dat Jezus in deze wereld een eind komt, want ik heb ook niemals gezien haar in deze wereld. Maar ik neem dat aan als werkelijkheid, dat hij hier weer, en dat hij ohne zin weer, en dat hij op een kruis starf voor mij. En ik zei, ik neem dat aan als werkelijkheid, en niet bloos dat. Ik neem dat aan als werkelijkheid, dat hij door mijn zin neemt. En doe dat dan aan mijzelf aanwenden, en lood hem in mijn persoonlijke heiland te zenden. En dan neem ik dat ook aan als werkelijkheid, dat hij mij dan dat eeuwig leven geeft, en hem in hemel, wie hij dat versproken heeft. God zij dank voor zo'n werkelijke radung. De geloven neemt dat alles waar. De geloven is niet wat dat geheimnisvol is, vriend. Dat is dat wat naar de Heer Jezus checkt. Geloven is ober niet wat dat we tot onze zogenaamde goede werken toelaaien. Oh nee. En wanneer we ons geloven dan in de Heer Jezus Christus ha, dan, en bloos dan, worden door goede werken zijn als een navolg van de geloven. Zeg maar. Nu, hij redt hier van twee dingen. Eerstens, de geloven is de werkelijkheid van dat wat een hoopt. En tweedens, een bewijs van dat wat niet te zien is. En prediker Oswald Chambers zegt, de geloven maakt dat mogelijk dat de levende ziel de toekomst zo aanzien kan als van dat nu is. En dat wat niet te zien is, als zo dat te zien is. Dat is een goede weg dat te zeggen. De geloven is de werkelijkheid, zeg maar. Dat is zoals de Bijbel dat zegt. Dat woord dat in de spraak gebruikt wordt en in dit brief geschreven wordt, is een woord dat met kunstler arbeid te doen heeft. En dat meent dat het woord is dat een werkelijkheid is en kan zo bewezen en bestedigd worden. Dat is op gewisse waarheden geboet. En je was scholen, had ze in een stad waar ze verschillende proeven met verschillende materialen, om zijn wat die zijn en hoe die schoffen. En dan had ze door na te gelezen, dat ze brukken die materialen en te doen. En dan, wanneer ze met de uitproef voordig zijn en toen een schluss gekomen zijn, dan is er wat gebleven onje en die kleine gelezen. Ze geven dat dan een nomen, en dat is dat woord dat ze aandieden. Wat er is. Dat is een werkelijkheid, wil ze haar dat uitgeproefd. Hier met geloven, is die geloven dat wat een werkelijkheid is. En het woord wordt gezegd in de schrift, en wie nemen dat aan als werkelijkheid, dat is geloven. Nu heb ik dit al geproefd en verschillende wegen te zeggen, en ik hoop, je haar dat nu klaar in zin, dat die geloven niet wat is, dat we nu zijn kennen, of in een hanghoule kennen. Dat ruut op den grond dat wann Gott wat zegt, dan kan eine sich dorab spetze, dat het zo is. En don't of dat wie ans zenhaft oder nicht. Also wann den Glauben nicht ab Gott sein Wort ruht, dann is den Glauben nicht sehr viel wert, mein Freund. Dat is dan nicht biblische Glauben. Wils Glauben meint, dat wahrnehmen, dat Gott gesagt hat. En jo eine Lehre, dat Gott gesagt hat, is dat all onze sogenannte gute Werke kennen ons nicht die Radung in den Himmel te weg brengen. Aber hij sagt ook, dat wann wir ons taufe truhe an dem Herr Jesus zaten, dan hab ich dat ewig leven, en ware ook im Himmel zinne. En bitte, Freund, behold, bij dem Herr is nuscht amelig. Sehr wichtig. Dat woord wordt ook gebruikt wann een mens een biet loont oder so wat kauft. Dan kriegt hij een biet papier, op woont doorgeschreven is wat van biet loont dat is, en ook wat van handel gemaakt wordt, en dat die dat gekauft haft, dat betold haft en zo wieder. Dat is de werkelijkheid dat die handel is gemaakt worden en dat het nu een voortgezag is. De geloven is zoals zo'n biet papier. Dat het besteed je, dat wie dat aangenomen ha, dat God voor ons haft. Nu, 30 jaren dat ik ze predje je was, ha ik eermaal mensen hier te zeggen, dat ze een probleem hebben met je wisset in de Bijbel. Ze geven ver dat ze je wisset niet leven kennen. Oder dat er wat in de Bijbel is, dat niet stemt met wat het zegt voor in de Bijbel van reed. No, ere mening, no. Aber ik zie ook in je woorden dat ze mij de meeste tijd, wann ik immer, is dat niet zo veel dat ze zo'n probleem ha, als het is dat ze je wisset in haar leven ha, dat de Bijbel aanbieden deed als zin, en ze willen dat niet opgeven. Dat is zin dat een mens van God zijn woord weghouden deed. En dat is zin dat ons van Jezus weghouden deed. Dat heet, we willen die zin niet opgeven. Dat je wisset deed zo'n mens dan plagen, en hoe zal ik dat nu zeggen? Jo, dat is met hem hoort, dat we aan Jezus leven moeten. En dat je wisset is eindelijk een poort van dat hoort, wat het met geloven te doen heeft. De Bijbel zegt dat het dat hoort is dat to je rechtigheid leeft. Zeg maar, wanneer je reed bent die zin op te geven, dan wordt de Heilige Geest God zijn woord een werkelijkheid maken tot die hoort. Jo.

Er zijn verschillende beken die zijn geschreven worden, die dan proeven te bewijzen dat de Bijbel Gods zijn woord is. Ik heb ook een zo'n beke gezien, en ook ten deel geleest. Mijn prediger vriend vertelt dat een schrijver had aan een zo'n boek geschikt, dat hij geschreven had, en dat wie ook een fijn boek geweest. De schrijver had een goede arbeid gemaakt van proeven te bewijzen dat de Bijbel Gods zijn woord is. Als ik een zo'n boek las, wonderde ik een beetje of dat werkelijk nodig was zo'n boek te schrijven. Nu kun je dat zeggen dat voor een je zo'n nodig was. Maar ik moet eenvoudig zeggen dat voor mij heeft zo'n boek maar zeer weinig weet, besonders in mijn dienst voor de Heer. Mij is zo een woord beter zijn tijd spenden en God zijn woord zelfs. Maar waarom heeft zo'n boek weinig weet? Wil ik al je leven en weet dat de Bijbel God zijn woord is. Daar is geen steed in de Bijbel dat ik van weet, waar God zijn woord zelfs proeft dat te bewijzen dat het God zijn woord is. Ik heb uitgevangen dat het God zijn woord is, wil dat gans krijg deed wat het zegt dat het doen wordt. Zum Beispiel. Ik lees in de psalmen dat God zijn woord een licht is op mijn stich. En jo, dat is wat het deed. Oder dat zegt ook in den 119. psalm, dat ik God zijn woord in mijn hart verstoken heb, zodat ik niet tegen de Heer zin gewoon. En dat is krijgt wat het deed, vriend. En zo kan ik veel verschillende steden aandienen. Mijn prediger vriend zegt, dat een man had hem al te arm gezegd, dat hij de prediger balstierig was, want met de Bijbel te doen had. Nou jo, vriend, dat is een stad waar we balstierig moeten zijn. We moeten vast daarop staan, dat de Bijbel God zijn woord is. En de geloven is de werkelijkheid daarvan. Jo, ik weet dat de Bijbel is God zijn woord. De Heilige Geest heeft mij dat op een boer gemaakt. Dat is de enige weg waar ik dat zeggen kan. En jo, dat neemt een handgeven en hart tot de Heer ieder dag. Paulus schreef tot de Christen in Kolosse, 1 kapitel 9 de vers, daarom, van den dag als wie dat hierde, hier wie niet op voor jullie te beden, dat je mochten met een volle erkentnis van zijn willen, je veldzinnen en alle wijsheid en geestelijke verstand. Hij bid voor den dat die mochten wat doorkomen, waar ze God zijn willen aan erkennen worden. God zijn willen te weten, is God zijn woord te weten. Door wie de mensen in de Kolosse er tijd, die vergeven dat ze een bijzondere wetenschap en wijsheid houden. Maar dat weer niet en vergelijk van wat Paulus daarvoor bedde deed, dat de Kolosse mochten volle erkennis en wijsheid en wetenschap hebben. Hij wil hebben dat ze zullen je veld zijn. Met God zijn woord, dat is waar ware wijsheid te vinden is. En zoals ik zei, ik weet de Heilige Geest wat zonen dat waarmaken die de Heer door nu vragen. En dan tijd nemen en God zijn woord te lezen en studeren. Ik heb immer veel respect gehad voor een mens die hoog uitgeleerd werd. En heb mij voorkeur gewenst dat de Heer mij die gelegenheid ook wat geeft ha. Oba, nu dat ik terugkijk, ik zie zeer tevreden met wat de Heer mij gegeeft heeft. En de 39e vers en dat 40e kapitel. Je roet verder wat hij hier nu zegt en deze eerste twee vers, zeg hij dat we niet van zonen zijn die terugtrekken en verdampt worden, oba die hem geloven er zelen behouden of bewaren. Er zijn plus twee wegen en die we gaan kennen. En weder we gaan verwaarts, of we lopen terug. Er is geen stilstand. Irgend woord dat levend heeft, wordt niet stilstaan. Wanneer een wild is, dan zijn er twee dingen die passeren. Er is niet je was, en er is zo'n tot doodheid en vervuld. Nu, dat tweede dat hij van reed, een bewijs van dat wat niet te zien is. We hebben gezien dat de geloven de werkelijkheid is van dat wat een hoopt, en dat is bestedigd.
Dat tweede woord dat hij hier gebruikt, is een bewijs. En dat is een woord dat in deze spraak gebruikt wordt, en die dit geschreven weer, en is een woord dat van zo'n treed, dat in een rechterhuis gebruikt wordt, wat te behaupten dat een overtuiging brengen wordt, dat straf brengen wordt. Dat is wat dat een afkoot wordt, nou een gerecht brengen om te bewijzen dat zijn zaak bestonden wordt. En dat is ook wat op woont de ganze geschaafswelt geboet is. Zonder de geschaaf drieven doen dat hem geloven. Eerstens leven ze dat mensen worden geloven haar en wat ze doen of wat ze te verchepen haar. En de geschaafsman neemt dem koopman zijn geld, wie ze geloof dat dat godet worden geld is. Oder, zoals nu in veel steden in de wereld is, ik ga naar stuur en zamel me dat toop dat ik tepen wil, en neem dat nog verder en daar is dan weer die dat toop taalt en zegt dat het zo en zoveel geld neemt. Over in een stede dat ik geld geven doe, ha ik een kleine kort. En die schift dat dan dek een kleine machine of een computer. En dan geeft hij me die zaken hem geloven dat de bank hem dat geld voor die zaken geven wordt. Hij geloofd dat ik genoeg geld aan de bank ha dat te betalen. En zo geeft dat weer met dat je schaft. De ganze handel geeft derg en geloven, zeg maar. Oder wanneer ik wat keep en dat betal met een kleine zadel dat een zam opgeschreven heeft, en ik doe dat dan ongeschreven met mijn nomen. De handelsman en ik doen dat hem geloven, dat de bank dat zadel ihre wordt. En ik ga geloven aan de bank, wils ik zal door wens genoeg geld bijna hebben, dat de bank dem handelsman betalen kan. Zeg maar, mijn handschrift is bewijs dat er geld is aan de bank dat te betalen. Want dat geld ook niet te zijn is. Een vriend geloven voor mij is den bewijs dat ik een heim en hemel ha, wanneer ik dat ook niet gezien ha. O bewaarde, wanneer ik dem Heer Jezus aanneem als mijn heiland, dan zijn mijn zinden weggenomen, wanneer ik die ook niet gezien ha. Ik had ook niet gezien dat die zin weggenomen wordt, zoals wanneer een mestkoor van mest weggenomen wordt. O bij mijn geloven is bewijs, zeg maar, dat die zin weg is. Halleluja. Op een zee ook waarde, dat geloven mat op wat ruwe. En dat is de Bijbel, God zijn woord. Nu jet hij hier weer en zegt, tweede vers, dan deegt de trege de te oude tijden het zeichnis. Nu, wer in alle wereld zijn de te oude tijden? Nou, dat kunnen zonen zijn van drie verschillende groepen mensen. Dat kunnen een groep bloos oude mensen zijn. Oder dat kan ook een ambt zijn in het Nieuwe Testament. Want behouden haast, Paulus schreef te Titus dat hij älteste instalen zal, dat wie een ambt. Oder dat kan ook van de oud-testamentliche heilige reden. Ganz am Anfang van dit Hebräische boek redet dat daarvan dat God jaren terug tot de voordas gereed had door de profeten. Meer zo dat is de groep die de schrijver hier hem zin heeft. Dan dacht in geloven, kreeg je de voordas het zeichnis. Zeg maar, dat kan zo als dat even zat worden, is mij zo. De voordas in het Oude Testament hadden een diepe geloven in God. Dat weer niet zo'n, na ik hoop wenst, oh nee. Dat ruud op bewijs. Ik denk dan al bood aan Noah. En wie waren meer van dem reden? Vielleicht zogar het nächste Mal oder no dem. Noah bood een arche, een schep, wiet af van water. En dat weer niet bloos dat hij een droom had gehad. Oh nee. God geef hem genoeg bewijs. Noah deed met God wandelen voor 120 jaar. Voor veel christen besonders is dat in deze dag zo, dat wanneer een mol wat hastig opkomt, dan wel we dat nu voorts geleefd hebben. Wie willen die uitval voorts weten? Wie leven nu in de tijd, waar alles zal hastig kunnen? En jo, ik heb ook den trouble. En dat is waarom God mij vaken wat verleiden deed, dat nog wiet in de toekomst is.
Ja, en dan moet ik luren. Maar ik wil hier wat bijlaaien. Zei ook dat Noah niet bloos zout en luurde voor de overschwemming. Hij deed twee dingen, zei maar. Hij boed een grote schep, maar niet bloos dat. Hij boed dat nog gaat zijn master. En tweedens, während hij dat schep boed, deed hij ook predje, zei maar. Dat zegt dat hij een goede zeichnis kreeg. Van wem? Na, van God zelfs. Zoals dat hier beschreven is. Dat we niet dat zij zo'n bijzondere lied waren, dat zij kregen dat zeichnis doordat dat zij geloven hadden. Neem Abraham. Wie hij zo'n uitgetekende man? Eindelijk nee, am Anfang wens niet. Oh, en met de tijd wie hij? En zij een uitgetekende man. En waarom? Wie zij geloven had. Dat zegt dat Abraham God geleefd. En dat wordt aan toegerekend als je rechtig bent. Nee, niks in een goede woorden. Hij had geen aan aanvang. Over dat hem geloven. Wie leven nu ook aan geloven? Ik weet niet door als Jezus voor mij sterft. Over ik leef dat en had dat aangenomen. Hast du? God zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder een ander motto spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary en ik vrij mij dat ik hier van de Alkoon en Bessie tiet met

Nu kom, ganz langsam in de tiedag vertlichen beste lang. In oude man ruut, tjeet zich om, ne rasch, ne links, tjeina wie door. Hij eens, wader nennen, mok de dier toe, en twee wader stel.

Zo jongens, nu weet dat je het nog wat schijnt, komt gans naar boven. Degene naar boven, want zagen ze daar, dat we alles te zijn, van boven zagen ze de ganse stad. En de oude man vond den aan te vertalen. Weet je, voor jaren arbeid het hier immer als een vera. Mensen komen hier naar boven en het vertalen den alles van deze stad. In den geval dat ook zei je. Op de laatste tijd komen immer weniger mensen. En deswegen zit je ook zeer, zeer eenzaam. Aber het kan des im Tarm nicht verloten, weil het mir hier zo thuis feil. De jongens vangen die Geschichte zo interessant, dat hij vertaald had. En dan zei dat er den. En tjaan die nog einem Tarm, welcher gebuut wordt, en die wollen de mensen aan bid dem Himmel buur. Nee. Van zo einem Tarm heden die nog nie. Na dan, jongens, et hebben gruit het schwoort het boek. Dit heet de Bibel. Weet je, wieviel geschichten da benne sind? Dan lodet junt en. Komt jeden dag, wenn je tijd habe, dan vertalet junt ne schicht uit de Bibel. En onbedeint ook van dem Tarm, wanneer de mensen bij dem Himmel buur wollen. Die Jungs fangen das so spannend, Mensch. Nicht dachten sie, sie wollen so viel Dams machen, und wollt, der Röp hier kommen es. Nu, Jungs, kann ja auch nicht Haus gehen. So gehen sie eine Trab nur die andere ohne, und dann sagt Willi, aber wie viele Trappen sind hier? 124, sagt der Ölermann. Puh, jetzt war die Jungs noch schlechter. So viel Mal muss der Öle mal ne ohne gehen, bloß wenn dort jetzt Dams spielen wollen. Jo, die wollen sich auch entschuldigen, aber die Mütter, nee, dem brachte sie nicht ab.

Dan komen ze bij een trap en dan ziet de uileman, kijk maar in dit venster uit. Daar kijkt het uit en zei Emma, wie zich in haar besje verstoppen deed. Puh, nu werd hij nog slechter. Nu wusste ze, hij zag alles, aber wie trotzdem zo goed te dienen.

De Tjenja-program van Do van de Zijnsval jeet nu te eng. Am microfoon wie Reiner Schiermacher. En voor vandaag wil ik me van die verafscheiden. En vrij me, wanneer u bij de nächste Tjenja stond, wat er de bij best. Op wat er hieren.

0: De klok is 5, maar 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zijn we alle nieuwe hierers de jaren zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen je veel vrede bij het harsen. Ruud is passisch was je rand. Vond de Margaret ere weder vervallen aar. Het wordt die hem heim nen geven. Als de zon ooit ging, werd ze wit was van thuis. En overleed, waar zij schlopen kon. Vlecht in de church, hing aan dem Grafhof. Zij rand an de river voorbij en blijft voor einem kleinen, witten Schritt stonen.
2: Johanna Collins, 9 jaar oud. Zij is die Goenen om bij Jezus te zijn. Wordt ik ook bij Jezus zijn, wanneer ik van jou gestorven word?
1: Nodenklich schlägt Ruud in de Tjoitnen. Dan lehnt sie sich op eine Bench en schleipt an. Am nächsten Tag kommt de Pfarrer in de Tjoit en fangt Ruud door.
3: Guten Morgen, wo kommst du her?
1: Ruud hat Vertrauen zu dem Pfarrer en vertelt dann, was er von der Tante uitgekleeft wird. Dann schrieg sie beim Pfarrer ein scheinet Freistich. Als de Pfarrer ihre Tante anraupen deit. Ruud schickt sich in de Stuhl an, bat ihre Augen wie einem Bild fast bleiben.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kan alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

De woudje steed. Nu wil ik eerst in Efezeer kapitel 3, verses 14 tot 19 lezen. Je zegt dat is dit. Dit is waarom ik ver aan zijn God en voeder knijen doe. Van hem komt de nomen voeder voor alle families in hemel en op de eed. En ik bid voor jen dat hij doen als hij rijk en heiligheid is, jen kracht schenken mocht, der zijn geest innerlijk sterk te zijn. Dat Christus der den Glauben bij jenem hart wonen mocht en dat je mocht de vaste wartel zijn in Gouden duinen. Ik bid ook dat je met alle andere heilige tuip mocht de kracht channen leren, waardoor je begrepen channen, we lang en breed, we hoog en diep, Christus zijn lijf is. En je zal de channen leren hoe God Christus jent is en dat je het veel wieder als wie opvoeten uit de verstoene channen, zodat je vallens en gans hebben mochten wat God voor jent heeft. De woudje stuurt. Mama, wat is erg met deze stuurt? Vroeg Anja. Oh, ja, maar zei mama. Als zij de zeeën woudje stuurt, dan zag. De stuurt laat me zeeën treurig. Ik heb dat zo druk gehad met onze jas deze laatste paar deel. Ik heb gans vergeten van de stuurt woede te geven. Nou, dan wou ik dat krijg nu doen. De nächsten dag zag Anja dat de stuurt weer niet meer wald. De leid waren gans gezond in stroom. Mama, check naar die stuurt. De leid waren gans schmak. Gisteren dacht ik dat woord zeggen gans tijd kunnen. Ik dacht niet dat die dat merken woord. Woede is toch wel alles wat die heeft gefeeld. Ja, zei mama. Als ik de eerst had woede gegeven, dat deed niet lang, maar die waren smakelijk. En mij had het schijn met stieden te schoven. Vielleicht is dat weinig stieden zijn zeer zo als Christen. Aber mama, dat hield zich überfannig. We zijn stieden zo als Christen, lacht Anja. Mama lacht ook een beetje over Anja erkruisend gezegd. Stieden en Christen veel stortje warten. En die veelt ook de rechte nodig. En die veelt recht te bezorgen. Anja lacht ook. Alle mensen veelt eten, dat weet ik. Aber wartle? Stieden hebben wartle. Aber wann Christen werkelijk wartle houden, dan worden die bloes op een steed vastzennen. De Bibel zegt dat Christen zullen in Jezus Christus en zijn woord vast gewarteld zijn, erklärt mama. Stieden kriegen ihre Nahrung. Oder er eten van de eerd wo de benen wassen. En de veld ook zeer neidig woeta. Dat wordt wie juster aan. Mensen veld ook Nahrung en dat kriegen wie van ons eten. Aber als Christen veld ons ook geestliche Nahrung. Deze geestliche Nahrung kriegen wie van God zijn woord wann wie dat lezen. En der Gemeinschaft met God im Gebet. We kriegen ook goede geestliche Nahrung, wann wie met andere Christen teub komen en ons Amtszeug mee te spreken in onze Städte. En wann wie deze Nahrung nicht kriegen, wo wie dan ook so wald aus diene stuurt, kreelt Anja. Na, ik glaub jo, zegt Mama. Ons Wort vielleicht nicht so wald lote, aber wie bewiesen dort in andere Wege. Wann wie nicht de rechte Nahrung habe, dann war wie ungeduldig, vergrunzt und unzufrieden. Und vergefangen wie an zu zweifeln, als Gott uns wirklich gut ist. Und manchmal wird uns Glaube schwach. Oder wir sind nicht sehr leuchtturig zu anderen Menschen. Und dort sind alles Tekens, dass wir nicht die rechte, geistliche Nahrung kriegen. Und kriegt so, als welche Blätter an einer Stelle ein Teken ist, dat de woede fehlt. En nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. Falls du die jeslich nog mal in bed wald, bist du manchmal ontevreden oder ongeduldig met andere mensen? Oder twijfelst du nog mal als God die werkelijk goed is? Vielleicht hast du ook niet genoeg jesliche Nahrung gekregen. Ons fehlt alle Gemeinschaft met andere Christen.
dat wij ons onder een ander kunnen metterspreken. Ons veelt ook dat wij God zien woord veel lezen deunen en dat wij veel beter deunen. En dat wordt ons halbe sterk te wassen in ons christelijke leven. In ons vers om uitwendig leren als in Kolosser kapitel 2 vers 7, hier zegt het dus dit. Ziet am vast gewartelt en abgebuut en vast im Glauben, so als die geleerd zijn, en ziet dankbaar. Ik word het nog eenmaal lezen. Ziet en am vast gewartelt en abgebuut en vast im Glauben, so als die geleerd zijn, en ziet dankbaar. En onze gedanke in deze geschicht is, zeg geestelijke Nahrung.

Dank zijn Tjenja voor je schuldzaamheid en deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van iedere dag met Jezus.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Goedendag, hier heet je Hoon Dick. In de timer is, God zie niet het volk op Eden nummer 6. Het laatste mol zag wie kapitel 18 en 19 van Eerste Mose. Door zag wie wurde haar eines deures en een engel gestalt, Obram en Sarah bezieken deed. Voorts daarop zei de haar te Obram, wat hij gedacht had met Sodom en Gomorra te doen. Dan kwam dat schrakelje gerecht over deze steden. Bloos laut in zijn dachten worden geraad. Zijn vrucht

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächsteten kan bij 22 blauwen uurt.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 693. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag dan dat programma nummer 693.

Maar nu is het programma te zijn zend, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons om een week waren hier.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sagen wir, wo gefährlich dort ist, wann wir dort Heil in Christus hören, nämlich wo Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sündenschuld und wo wir am Glauben können annehmen und geraten wollen, ob wir dann dort aufsehen und proben durch unsere eigenen Worten oder durch menschengemerkte Gesetzen seelig zu wollen. Wir sagen dort schon reichlich ist, wann wir Jesus sein Opfer am Kreuz verbegonnen. Viele Menschen sagen, dass sie hoffen, dass sie nochmal wollen, seelig wollen, aber sie haben nicht wirklich ein Verständnis, was wirklicher Glauben ist. In das vierte Programm, wo wir sagen, was die Bibel uns lehrt von, was Glauben wirklich ist. Ich lade ihn weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was die Bibel uns von der weiter zu lehren hat und von der besonders von, wo ein Leben der Glauben sich an uns Leben wird bewiesen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun machst, ob dein für jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mitgehend, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, vriend, wir sind vandaag in dat 11e Kapitel in dat Hebräerboek, en dit is wat dat zeer praktisch is. Dat is interessant dat dit volken wordt dat Geloveskapitel genannt in de Schrift. Veel mensen denken zo dat Geloves, zoals wie daarvan lezen in de Bibel, is niet een zeer praktische ding. Mensen willen door nu leven wat ze zijn en vele kennen, leven als een Geloven en wat ze niet zijn en vele kennen. We waren voor meer programma in dit kapitel zinnen, en wat we hier nu dat eerste hebben, is een uitleg van wat geloven werkelijk is. En zeg maar, dat is de Bijbel zelfs die ons dat uitleg geeft. Also wel we een beetje tijd nemen daarvoor. Elfde kapitel, de eerste vers. Nu, de geloven is de werkelijkheid van dat wat men hoopt, een bewijs van dat, wat niet te zijn is. Zoals ik zei, dat is een uitleg dat de Bijbel zelfs ons geeft. En dat is zeer wichtig, want er zijn plus twee wegen dat een mens kan naar God komen. Du kannst nu aan komen met die woorden, en nu wordt weer zeer zeker dat ik gezegd heb, dat ze het niet schaft naar God komen met die woorden. Jo, wanneer du voor God komen kannst, en ganse volkomenheid, dan wordt God die aannemen. Aber zo weet is er nog geen mens die dat heeft kunnen doen. Adam kon ik, Doft kon ik, Daniel kon ik, geen van die kon ver God stonen en zijn ene woorden. Also is dat niet een weg die dat voor zich brengen kan. En doch, er zijn zoveel mensen die dat nu nog proberen te doen. O, die zei dan, dat zij hopen dat zij genoeg goede woorden worden ha, voor God te stonen. Aber vriend, wanneer er bloos ene zin mank is, dan is de mens gans en koor verloren. Wie de Bijbel zegt dat wanneer we een eind schuldig zijn, dan zijn we dat gans het schuldig. Dat is zo als het is. En dag zijn er zoveel die dat deem weg proeven. De eens die uitwoord dat door voor ons is, es dicht in geloven en wat Jezus Christus van ons gedaan heeft. O jo, we reden door volken van vriend, en de oorzaak daarvoor is dat we hieren, wel ha dat mensen dat weten zullen, dat door een weg is, naar hemel te komen, dat gans en koor zeker en volkomen is. En dat, mijn vriend, is dicht in Heer Jezus Christus. We komen naar God dicht in geloven. Nu wordt vielleicht weer zeggen dat dat niet een zeer tevredenheid weg is. En die velen dan een beetje zo, als dat meest je gezegd had, als er gevraagd wordt wat geloven we. Zij had gezegd dat geloven meent dat ene leeft wat ene weet niet zo is. Er zijn ook andere dingen, zo is dat geloven is een beetje zo, als hem diestere en dan heb ze. Also is het een beetje zo als een woche. Dat is wat dat niet zeker is. En wann dat zo wordt erst te die, dan, vriend, hast du nicht geloven. Hier is de geloven ne werkelijkheid van dat wat man hoopt. Een bewijs van dat wat niet te zijn is. Als je dat de geloven op ne grondlaag ruwe. En je denkt zo dat geloven een grote geheimnis is. Die denken zo dat het met de juiste welt te doen heeft. En ene mat een zin ha van de juiste welt. En dat door wat zeer geheimnisvol is, dat met God te doen heeft. En dat een zeer bijzondere, bejuistigde ervaring met haar, en je een kan geloven haar. Maar weet je, die beze juiste haar geloven, die leven dat door een God is en dit cetera. En die zijn ook niet geraad. En je leven dat God ons wat geven wordt, want wie bloos zeer genoeg leven. Maar hoeveel geloven neemt zo'n? Nee, vriend, dat is niet wat geloven is. Een beriemde prediker had dit te zeggen van geloven. Dat is niet dat du die aan Christus houden deest, dat die raden deed. Dat is Christus zelfs. Dat is niet eenmaal die geloven en Christus dat die raden deed. Want dat ook dat je reed is. Maar dat is bloos Jezus Christus en wat hij gedaan heeft. Jo, en dat is een aannemen van dat wat Christus al gedaan heeft, zeg maar. Ik leef dat het een werkelijkheid is, dat Jezus in deze wereld een eind heeft, want ik heb ook niemals gezien haar in deze wereld. Maar ik neem dat aan als werkelijkheid, dat hij hier weer, en dat hij ohne zin weer, en dat hij op een kruis starf voor mij. En ik zei, ik neem dat aan als werkelijkheid, en niet bloos dat. Ik neem dat aan als werkelijkheid dat hij door mijn zin neemt. En doe dat dan aan mijzelf aanwenden en lood aan in mijn persoonlijke heiland te zenden. En dan neem ik dat ook aan als werkelijkheid dat hij mij dan dat eeuwig leven geeft. En hem in hemel, wie hij dat versproken heeft. God zij dank voor zo'n werkelijke raden. De geloven neemt dat alles voor. De geloven is niet wat dat geheimnisvol is, vriend. Dat is dat wat naar de Heer Jezus checkt. Geloven is ook niet wat dat we tot onze zogenaamde goede werken toelaaien. Oh nee. En wanneer we ons geloven dan in de Heer Jezus Christus ha, dan, en bloos dan, worden door goede werken zijn als een navolg van den geloven. Zeg maar. Nu, hij redt hier van twee dingen. Eerstens, de geloven is de werkelijkheid van dat wat een hoopt. En tweedens, een bewijs van dat wat niet te zien is. En prediker Oswald Chambers zegt, de geloven maakt dat mogelijk dat de levende ziel de toekomst zo aanzien kan als van dat nu is. En dat wat niet te zien is, als zo'n dat te zijn is. Dat is een goede weg dat te zijn. De geloven is de werkelijkheid, zeg maar. Dat is zoals de Bijbel dat zegt. Dat woord dat in de spraak gebruikt wordt en in dit brief geschreven wordt, is een woord dat met kinstle ere arbeid te doen heeft. En dat meent dat het woord is dat een werkelijkheid is en kan zo bewezen en bestedigd worden. Dat is op gewisse waarheden geboet. En gewisse scholen hebben ze in een stad waar ze verschillende proeven met verschillende materialen om zijn wat die zijn en hoe die schaffen. En dan hebben ze door na te lezen dat ze gebruiken die materialen en dan te doen. En dan wanneer ze met de uitproef voordig zijn en toen een schluss gekomen zijn, dan is er wat gebleven onje en die kleine gelezen. Ze geven dat dan een nomen. En dat is dat woord dat ze aandieden wat er is. Dat is een werkelijkheid, wil ze haar dat uitgeproefd. Hier met geloven is die geloven dat wat een werkelijkheid is. En zwart wordt gezegd in de schrift, en wie nemen dat aan als werkelijkheid, dat is geloven. Nu heb ik dit al geproefd in verschillende wegen te zeggen, en ik hoop je haar dat nu klaar in zin, dat de geloven niet wat is dat we nu zijn kennen of in een hanghoule kennen. Dat ruut op den grond dat wann Gott wat zegt, dan kan een zich daarop spetsen, dat het zo is. En don't of dat wie ans zenhaft oder nicht. Also wann den Glauben nicht ab Gott zijn woord ruht, dan is den Glauben nicht sehr viel wert, mijn Freund. Dat is dan nicht biblische Glaube. Wils Glaube meint, dat wahrnehmen, dat Gott gesagt hat. En jo ene leid, dat Gott gesagt hat, is dat al onze sogenannte gute Werke kennen ons nicht die Radung in den Himmel te weg brengen. Aber hij sagt ook, dat wann wir ons Taufe truhe in dem Herr Jesus zaten, dan hebben we dat ewig leven en worden ook im Himmel zinnen. En bitte, Freund, behoud, bij dem Herr is nischt unmöglich. Sehr wichtig. Dat woord wordt ook gebruikt, wann een mens een biet loont oder so wat kauft. Dan krijgt hij een biet papier, op woont dol geschreven is, wat van biet loont dat is, en ook wat van handel gemaakt wordt, en dat die dat gekauft heeft, dat betold heeft en zo wieder. Dat is de werkelijkheid dat die handel is gemaakt worden en dat het nu een voordige zaak is. De geloven is zoals zo'n biet papier, dat het besteed je dat wie dat aangenomen ha dat God voor ons heeft. Nu, 30 jaren dat ik zie predje geweest, ha ik eenmaal mensen hier te zeggen dat ze een probleem hebben met je wisset in de Bijbel. Ze geven ver dat ze je wisset niet leven kennen. Oder dat er wat in de Bijbel is, dat niet stemt met wat het zegt voor in de Bijbel van reed. No, ere mening, no. Ober ik zie ook in je woorden dat ze mij de meeste tijd, wanneer ik emma, is dat niet zoveel dat ze zo'n probleem ha, als het is dat ze je wisset in haar leven ha, dat de Bijbel aandiede deed als zin. En ze willen dat niet opgeven. Dat is zin dat een mens van God zijn woord weghouden deed. En dat is zin dat ons van Jezus weghouden deed. Dat heet, wie willen die zin niet opgeven? Dat je wisse deed zo'n mens dan plagen. En hoe zal ik dat nu zeggen? Jo, dat is met hem hoort. Dat wie aan Jezus leven moeten. En dat je wisse is eindelijk een poort van dat hoort, wanneer het met geloven te doen heeft. De Bijbel zegt dat het dat hoort is dat tot je rechtigheid leeft. Zeg maar, wanneer je reed bent, die zin op te geven, dan wordt de Heilige Geest God zijn woord een werkelijkheid maken tot die hoort. Jo.

Er zijn verschillende beken die zijn geschreven worden, die dan proeven te bewijzen dat de Bijbel Gods woord is. Ik ga ook in je zo'n beken je zijn, en ook ten deel je leest. Mijn predje vriend vertelt dat een schrijver had aan een zo'n boek geschikt, dat hij geschreven had, en dat wie ook een fijn boek geweest. De schrijver had een goede arbeid gemaakt van proeven te bewijzen dat de Bijbel Gods woord is. Als ik een zo'n boek las, wonderde ik een beetje of dat werkelijk nodig wie zo'n boek te schrijven. Nu kun je dat zeggen dat voor een je zo'n nodig wie. Maar ik moet eenvoudig zeggen dat voor mij heeft zo'n boek maar zeer weinig weet, bijzonder in mijn dienst voor de Heer. Mij is zo een woord beter zijn tijd spenden en God zijn woord zelfs. Maar waarom heeft zo'n boek weinig weet, wil ik al je leven en weet dat de Bijbel God zijn woord is. Daar is geen steed in de Bijbel dat ik van weet, waar God zijn woord zelfs proeft dat te bewijzen dat het God zijn woord is. Ik heb uitgevangen dat het God zijn woord is, wil dat ganz krijgt deed wat het zegt dat het doen wordt. Zum Beispiel. Ik lees in de psalmen dat God zijn woord een licht is op mijn stich. En jo, dat is wat het deed. Oder dat zegt ook in de 119e psalm, dat ik God zijn woord en mijn hart verstoken ha, zodat ik niet tegen de Heer zin gewoor. En dat is krijgt wat het deed, vriend. En zo kan ik veel verschillende steden aanbieden. Mijn predje vriend zei, dat een man had hem al te arm gezegd, dat hij de predje balstierig weer, want met de Bijbel te doen had. Nou jo, vriend, dat is een steed waar we balstierig moeten zijn. We moeten vast daarop stonen, dat de Bijbel God zijn woord is. En de geloven is de werkelijkheid daarvan. Jo, ik weet dat de Bijbel is God zijn woord. De Heilige Geest heeft mij dat openbaar gemaakt. Dat is de enige weg waar ik dat zeggen kan. En jo, dat neemt een handgeven en hart te dem Heer ieder dag. Paulus schreef tot de Christen in Kolosse, 1. kapitel 9 vers, daarom, van den dag als wie dat hierde, hier wie niet op voor jullie te beden, dat je mochten met een volle erkentnis van zijn willen, je veldzinnen en alle wijsheid en geestelijke verstand. Hij bid voor den dat die mochten betoorkomen, waar ze God zijn willen aan erkennen worden. God zijn willen te weten, is God zijn woord te weten. Daar werden mensen in de Kolosse er een tijd die vergeven dat ze een bijzondere wetenschap en wijsheid houden. Maar dat weer niet en vergelijk van wat Paulus daarvoor bidde deed, dat de Kolosse mochten volle erkennis en wijsheid en wetenschap hebben. Hij wil hebben dat ze zullen je veld zijn. Met God zijn woord, dat is waar ware wijsheid te vinden is. En zoals ik zei, ik weet de Heilige Geest wat zonen dat waarmaken, die dem Heer door nog vragen. En dan tijd nemen en God zijn woord te lezen en studeren. Ik heb immer veel respect gehad voor een mens die hoog uitgeleerd werd. En heb mij ook gewenst dat de Heer mij de gelegenheid ook wordt gegeven ha. Ober, nu dat ik terugkijk, ik zie zeer tevreden met wat de Heer mij gegeven heeft. En de 39e vers, en dat 40e kapitel. Je roept verder wat hij hier nu zegt, en deze eerste twee vers, zeide hij dat we niet van zonen zijn die terugtrekken en verdampt worden, ober die hem geloven, er zelen behouden of bewaren. Er zijn plus twee wegen en die we gaan kennen. Entweder we gaan verwaarts, of we lopen terug. Er is geen stilstand. Irgend woord dat levend heeft, wordt niet stilstonden. Wanneer een woord is, dan zijn er twee dingen die passeren. Er is niet je was, en er is zo'n tot doodheid en vervuld. Nu, dat tweede dat hij van reed, een bewijs van dat wat niet te zijn is. Wie hij gezien dat de geloven de werkelijkheid is van dat wat een hoopt, en dat is bestedigd.
Dat tweede woord dat hij hier brukt, is een bewijs. En dat is een woord dat in deze spraak gebruikt wordt, en die dit geschreven weer, en is een woord dat van zo'n treedt, dat in een rechterhuis gebruikt wordt, wat te behaupten dat een overtuiging brengen wordt, dat straf brengen wordt. Dat is wat dat een afkoot wordt, nu in je recht brengen om te bewijzen dat zijn zaak bestonden wordt. En dat is ook wat op woont de ganze geschaafswelt geboet is. Zonder de geschaaf drieven doen dat hem geloven. Eerstens leven ze dat mensen worden geloven haar en wat ze doen of wat ze te verchepen haar. En de geschaafsman neemt dem koopman zijn geld, wie ze geleefd dat dat godet wordt geld is. Oder, zoals nu in veel steden in de wereld is, ik ga naar stuur en zamel me dat toop dat ik tepen wil, en neem dat nog verder en daar is dan weer die dat toop taalt en zegt dat het zo en zo veel geld neemt. Over in een steden dat ik geld geven doe, ha ik een kleine kort. En die schift dat dan dek een kleine machine of een computer. En dan geeft hij mij die zaken hem geloven dat de bank hem dat geld voor die zaken geven wordt. Hij leeft dat ik genoeg geld aan de bank ha dat te betalen. En zo geeft dat weer met dat je schaft. De ganze handel geeft derg en geloven, zeg maar. Oder wann ik wat cheap en dat betal met een kleine zadel dat een zam opgeschreven heeft, en ik doe dat dan ongeschreven met mijn nome. De handelsman en ik doen dat hem geloven, dat de bank dat zadel ihre wordt. En ik ga geloven aan de bank, wils ik zal door wens genoeg geld binnen hebben, dat de bank dem handelsman betalen kan. Zeg maar, mijn handschrift is bewijs dat er geld is in de bank dat te betalen. Wann dat geld ook niet te zijn is. Een vriend geloven voor mij is den bewijs dat ik een heim in hemel ha, wann ik dat ook niet gezien ha. Ober waarde, wann ik dem Herr Jezus aanneem als mijn heiland, dan zijn mijn zinden weggenomen, wann ik die ook niet gezien ha. Ik had ook niet gezien dat die zin weggenomen wordt, zoals wann een mestkoor van mest weggenomen wordt. Ober mijn geloven is bewijs, zeg maar, dat die zin weg is. Halleluja. Ober zei ook waarde, dat geloven moet op wat ruwe. En dat is de Bijbel, God zijn woord. Nu jet hij hier weer en zegt, tweede vers, dan deegt dit kreeg de te oude tijden het zeichnis. Nu, wer in alle welt zijn de te oude tijden? Nou, dat kunnen zonen zijn van drie verschillende groepen mensen. Dat kunnen groep bloos oude mensen zijn. Oder dat kan ook een ambt zijn in het Nieuwe Testament. Want behouden haast, Paulus schreef te Titus, dat hij älteste instalen zal, dat wie een ambt. Oder dat kan ook van de oud-testamentliche heilige reden. Ganz am Anfang van dit Hebräer boek, reed dat daarvan dat God jaren terug tot de voordas. Je reed had dicht de profeten. Meer zo dat is de groep die de schrijver hier, en zinhaft, dan dekt in geloven, kreeg je de voordas het zeichnis. Zeg maar, dat kan zo als dat even zat worden, is mij zo. De voordas in het Oude Testament hadden een dieper geloven in God, dat we niet zo'n, na ik hoop wenst, oh nee, dat ruwt op bewijs. Ik denk dan al bood aan Noah, en we worden mee van die reden. Vielleicht sogar het nächste Mal oder noch dem. Noah bood een arche, een schep, wiet af van water. En dat wie niet bloos dat hij een droom had gehad. Oh nee, God geef hem genoeg bewijs. Noah deed met God wandelen voor 120 jaar. Voor veel christen besonders is dat in deze dag zo, dat wanneer eenmaal wat hastig opkomt, dan wel we dat nu voorts geleefd hebben. Wie willen die uitval voorts weten? Wie leven nu in de tijd waar alles zal hastig komen? En jo, ik heb ook den trouble. En dat is waarom God mij vaken wat verleiden deed, dat nog wiet in de toekomst is.
Ja, en dan moet ik luren. Maar ik wil hier wat bijlaaien. Zeg ook dat Noah niet bloos zout en luurde voor de overschwemming. Hij deed twee dingen, zeg maar. Hij bood een grote schep. Maar niet bloos dat. Hij bood dat nog uit zijn master. En tweedens, während hij dat schep bood, deed hij ook predje, zeg maar. Dat zegt dat hij een goede zeichnis kreeg. Van wem? Na, van God zelfs, zoals dat hier beschreven is. Dat we niet dat zij zo'n bijzondere lied waren, dat zegt zij kregen dat zeichnis doordat dat zij geloven hadden. Nam Abraham, wie hij zo'n uitgetekende man? Eindelijk nee, am Anfang wens niet. Oh, en met de tijd wie hij? En zij een uitgetekende man. En waarom? Wie zij geloven had. Dat zegt dat Abraham God geleefd. En dat wordt aan toegerekend als gerechtigheid. Nee, niks in een goede werken. Hij had geen am Anfang. Ober dich am Glauben. Wie leven nu ook am Glauben? Ik weet niet door als Jezus voor mij starf. Ober ik leef dort en ha dort aangenomen. Hast du? God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu kom, ganz langsam in de tijd ook wertelijk een beste lang. Een oude man ruit, tjeet zich om, ne rasch, ne links, tjeina wie door. Hij eens, waar de nene mocht de dier toe, en twee waar de stel.

Zeg ons, waar je best u dan? Nog uit. Neste dag leren de jongens vader naar de schuil door, vader het lenge de zinne die, twee moel wudo je schreven wie. Is dit vader lang. Vader kwam dus gans alle maanden oonje, maakte die op, tijd ne raasch, ne leins, tijne wie door. Hij ging vader nena maakte die toe. Zo willen, en Marie, best du dran. Welle jent het gaun schlecht, eindlich wost hij, het wenig schein, hij zag auch für alte Mann wie, en hij wost auch, dat muss sehr viel trapen ohne gonne, aber nu kon er doch auch nicht für Junges, sei, hij wordet nicht dönen.

Nu komen ze de eerste dag naar de school. Nu slenjat wel je twee moel. En met één moel nam hem iemand aan de hand. De oude man stond daar. Ach, geen dag, jong. Wolst du ne mie? Wolst op een torm? Wel, ik wist niet wat hij zei zal. En dan, dan kom. Maar ik heb nog twee vrienden met. Nou, wonderbaar. Neem ze met en komt Nena. Ik heb zo zelden jast. Ik vreem je op jund. Die jongens sind het nu gewoon schlecht. Die moesten werkelijk thuisig komen. Die houden zich zo erschrokken. Maar nu gingen ze de trap naar boven. En het golf 10-1. Toen waren er zo veel trappen. Dan komen ze bij boven en de oude man zei: Nou, goed recht, Nena, dat is mijn stoel, zei hun taan. Hij nam twee gläser uit hem schaap en goot in allen saft, Nena. Drink mal en komt te euch. Nu zei je, wie hoch ik woon. En mij fällt het ook immer nicht so leicht, al deze alle trappen te gaan. Die dronken den Saft en schämte sich ook, aber sie wusste ook niet, wann er am nicht mal in de Augen zette.

Zo, jongens. Nu wie dat je nog wat schijnt, komt gans naar boven. Degene naar boven, want zagen ze door, door wie alles te zijn, van boven zagen ze de ganse stad. En de oude man vond den aan te vertalen. Weet je, verjoren arbeidt het hier immer als een vera. Mensen komen hier naar boven en het vertalt den alles van deze stad. In den geval dat ook zei je. Op de laatste tijd komen immer weniger mensen. En deswegen zie het hier ook zeer einsam. Aber het kan desem Tarm nicht verloten, weil het mij hier zo thuis feil. De jongens vangen die Geschichte zo interessant dat hij vertaald had. En dan zie dat het den. En tjaan die nog einem Tarm, welke gebuurd wordt, en die wollen de mensen aan bittem Himmel buur. Nee. Van zo einem Tarm hede die nog nie. Na dan, jongens, et hebben gruit het schwoort het boek. Dit heet de Bibel. Weet je, wieviel geschichte da bijna zijn? Dan lodet junt en. Komt jeden dag, wenn je tijd habe, dan vertalet junt ne geschicht uit de Bibel. En onbedenkt ook van dem Tarm, wanneer de mensen bij dem Himmel buur wollen. De jongens vonden dit zo spannend, mensch. Nu dachten ze, ze willen zo veel dams maken en wat daarop hier komen is. Nu, jongens, kon je ook naar huis gaan. Zo gingen ze eine trap naar de andere ohne en dan zegt Willy, over hoeveel trappen zijn hier? 124, zei de oude man. Jetzt wordt de jongens nog schlechter. Zo veel moel moest de oude man naar ohne gaan, bloes, wenn dat uit ze dams spelen willen. Jo, die willen zich ook entschuldigen, aber de meute teu, nee, dem bracht es nicht ab.

dan komen ze bij een trap en dan ziet de uileman, tiet mo in dit venster uit. Daar tiet het uit en zei Emma, wie zich hennere bäsche verstoppen deed. Puh, nu wird ihn noch schlechter. Nu wusste ze, hij zag alles, aber wie trotzdem so gut te dienen.

Ze komen naar huis en dan houden ze zich even laag. Na deze uilenmorgen willen ze unbedingt verder gaan. Ze willen toch weten wat in deze zwarte boek staat, wat voor geschichte, weil dat wat hij jetzt vertaald had, wie werkelijk zeer interessant. En wanneer hij ons wieder zo wat interessant had vertaald, dan leunt zich naar aan te gaan. Zo komen ze werkelijk meest jeder dag naar deze uilenmorgen. En dan vertaalt er den zijne goede geschichte van Jozef en Daniel, van vele andere, aber dan vertaalt er den ook de geschicht van Jezus, wo hij hem triets geleden had, voor ons zijn die mensen. En hij maakt de geschicht zo interessant, dat de jongens nog een tijd werkelijk deze Jezus tjane leden willen. Ze komen daar ook immer verder in de uilenmorgen. En weet je wat, Tjenja? Einer na de andere van de jongens liede de Jezus tjane en wäre zo glücklich, dat ze ook deze uilenmorgen tjane geleerd hadden. Ze wäre Jezus zo goed, ze konden ook met tränen horten bij de uilenmorgen om verzeihung beden, dat ze zo schlecht wäre. Aber de uilenmorgen zette den, zei je, auch uit schlechte dingen kan God wat goede doen. Nu verleidde zich de jongens, we konden ze de uilenmorgen helpen. Dan zeiden ze te aan, weten ze wat? Wie waren voor ze ook eindhepen en den ganzen appelsaft en alles wat schwer is aan de boven brengen. En nu worden de jongens en de uilenmorgen beste vrienden.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kan alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Dank zijn Tjenge voor aan je schotzanne ten deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een nexens ware hartje wel, nu de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 9.
1: Mijn vrouw dat ik gewoon Gottes wil met haar met Jens van Del. Dat is een smarties. En Gottes klinkt het zijn dat dat wordt vielleicht niet zo glad hoogon als ik dat wil wel een haan. Als ik dat wil leichen. Ik kan niet zo veel tijd gehoord als ik gelegd. Tom dit. Ik wil gewoon en studeren. Wat studeert haak, aber mijn dietje is een beetje drukzig. En dan wel het eens helemaal niet zo geloot translaten als einer wil wel. En zo, ik doe Engels denken, ik doe Engels schrijven. En misschien Engels vertalen. En mijn dat dan zal op dietje overbrengen. Dan struggle ik een klein beetje, aber wie waren ze goed als God mij de kracht gaf, dit hier verder brengen op dietje. En ik denk zoals Paulus deed to the Corinthians, hij had niet grote scheine weer, hij had angst, op Engels würde er dan zijn, hij trembled, maar God, to God de eer, maar er dit dan even kent niet. En zo, we zijn in, Eerste Thessalonica, kapitel 2. En ik wou 14 jaar gaan in dort. Hier wordt gelezen van vers 12. En ik geloof, we vangen draadchen aan wanneer ik niet erg zijn. Kijk. En zo, we waren 14 afhangen in vers 13. Ik wil zeggen, kapitel 1. Du zit Paulus. Du wie het dankbaar voor de Thessalonians, wat ze geleefd hadden, wat ze het evangelium uitleven, en, er leven bewijs dat. En dan, kapitel 2 van vers 1 tot 12, door de Paulus aan het denken houden, dat hij kwam als een prediger oprecht, ik meen oprecht het woord. En, waar hij eind voor eind gezorgd had, eerstens als een mutter, en anderens als een vader. En dat hij zou hij opheven en mutter spreken. En dan in, vers 13, bij het eeuwige kapitel waar we dan nu durchgaan. En zo, in vers 13 zegt hij, wie danken Gott, ook pünktlich, dafür, dat die dat woord, dat die van ons hierden als Gott zijn woord aannemen. En niet als mensen woord, dat als werkelijk God zien woord, en dat werkt in jeent. In jeent, die door geloven. Zo waren hier, wie zijn Paulus zien woord, hij is dankbaar voor die. En hij bidt ook voor die. Hij is dankbaar en bidt voor die. En dat wie krijgt als hij in dat eerste kapitel afhangt uit, hij weer dankbaar en hij bidt. En in de Engelse, toen zegt dat hij bidt met onophouden. En dan, wie zijn Paulus, hij is een zeer dankbare man. Alle brief, mes en mes, hij dankbaar. Maar hij is dankbaar te God voor wat God en andere gelovige werken deed. En dan kijk ik in mijn leven, dan zijn ik dankbaar voor wat God in de gelovige rami deed. En mijn broederen en zusteren in Haarn, zijn ik in gebed voor die. Dank ik God voor wat hij in mijn familie deed, in mijn kinderen, in de small group, Bible study, de kerk. Heb ik deze aanstelling einer voor een anderen. Voor den wat niks dat bezig die zaten deed, of op dezelfde bank zat. Zou ik dankbaar voor die. Voor wat God in die deed. Dat we voor die beden. Wat je dit wie Paulus zien hoort voor die. En hij had dus een ding, hij had een ziel. En dat we, hij wil die zijn wassen en geloven blijven. Dat hij die woord in heiligheid zijn met aantoop. En hij hoeft zich niet zelfs op. Hij bracht hem dat woord, maar hij hoeft zich niet zelfs op. Hij hoeft die op. Dat zij dat woord aannemen. En dat zeg ze, noem dat woord aan. Nicht so aus wieder von Mana, aber so aus Gottes Wort. Weil die Paulus hat bloß ein Instrument. Er läuft sich Brücken von Gott. Und hat wie Gas gelehrt und braucht Gottes Wort zu ernt. Und dort wie Gas gelehrt. Und, wie sollen dort auch, das ganze Bibel, der Havi von Gott durch Menschen, wird gästlich von den Heiligen Geist gelehrt werden. Und wir lesen dort auch in 1. Petrus, einfach 2. Petrus, einfach 21. Er sagt, dass wir als Propheten es nicht wird, dort ein Mensch sich selbst ausdenkt. Dort wird der Heilige Jesus in diesem Menschen, der an Jäuf, was sei von Gott reden sollen. So. Dort wird der Jesus, was ernt, der wieder Jäuf, was sei reden sollen. Und wir lesen noch in der 16. Vers, in demselben Kapitel, wills wir haben nicht jüngt Geschichten verteilt, die wir uns selbst gedacht haben, aus wie jüngt dort deutlich mögen, wort für eine Kraft, der Herr Jesus hat, in dort heu wahrkommen wurde. Wir haben sie in der Herrlichkeit selbst gesehen. So, sie haben am gesehen, sie werden persönlich mit am, und dann werden sie noch gästlich gelehrt, aus sie wieder reden und auch wieder durchschreiben. Und sie nehmen das Wort an, aus Gottes Wort, diese Thessalonians. Und dann frage ich mich, von der ersten Tag, nehmen wir das Wort an, aus Gottes Wort? Die sagen, in den Christen, manche Christen, sind roughly 75%, was das Wort annehmen aus Gottes Wort. Die Ewige, die glauben dort als Wort von Menschen, das sind Geschichten, was Menschen abgemerkt haben. Dann frage ich mich, woran bist du an Christ? Oder bist du in Christ? Wo wird ihr, was das Gottes Wort?

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij hand wanken deed, neemt hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, is niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Maar hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs, en hij had niets met deze welt te doen, bieter de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maakt zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij had in deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zendt je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächstitten kan op 22 blauwen uurt.

Wat meint het waar de geboren te zijn? Jeder mens moet van neem geboren worden, wanneer God zijn recht zijn wil. Wanneer waar de geboren worden, neemt de haar dat oude steinene hart uit en jeft ons een niet, vlees in het hart, zoals dat in Hezekiel zegt. Dat oude eenkapte hart moet met een niet, gehoorzaam het hart erzaad worden. Wanneer dat passiert is, dan leven wie vaker dat alles geworden is. Die leven dan zijn wie ver dat ganze leven sicher gestalt. Ganz so einfach is dat aber doch nicht. Wanneer een mens zich entschlüte der Christ te worden, en den Schritt nimmt, jeft dat dich waar ich vrouwe je feilen. De mens is mutig en vrouw en redt ook jere van zijn Bekehrung. Hij leeft dan dat alle problemen weg zijn. Deze Pfeile gaan op een zeer bald waren weg, zo schwind als de Schwierigkeiten abducken en ons Glaube op de Probe gestalt wordt. Zo'n mensen zijn dan voortsreid alles im Armen te schmieden. Dat is toch met zo als dat in de Geschichte, wat Jesus vertelt van dem Acker met vijf verschillende Sorten Eid, wo de einer bloß een kleines Beet Eid had en onje op een harde Stein weer. Op dem Acker met zo'n dunne Schicht Eid ging de Sod voorts ab en was Seier. Als het dan op een middag Seier heit wordt, verdrehte de Plantjes voorts, wird sie keine Eid haben. Dann sagt Jesus zu seinen Tauhirern, kreize jedet auch mit so einem Menschen, wo das Wort vom Recht Gottes mit Frieden abnehme. Wenn dann aber die Versicherungen an ihren Namen kommen, verlieren sie ihren Mut und schmieden alles im Armer. Kreize ist das im jästlichen Leben. Wir machen einen guten Anfang, wenn wir uns zu Christus bekehren. Alles schien so wunderbar herrlich zu sein. Wann wir in ans Leben am jästlichen Ober nicht wasse, jet ans dat Kreuz so aus de kleine Plantjes ab dat Land, wo man so wenig Eid hat. Wann ans Glaube keinen golden, deipen Grund haft, in nicht wasse dat, wird er auch bald sterben. Ein Kind was körperlich allen Tiet, wann dat wenigstens gesund is. Dat wird nicht immer jelike Seier wasse. Je wisse jaren was een kind besonders schnell. Aber dann sind er ook tijden, wann het gar nicht te bemoeite is, dat het überhaupt je wasser haft. Im Glaubensleven jet het kreit zo. Manchmal go wie einen Schritt ver weg, en twee Schritt überroos. Wie derwe in ons leven als Christ aber niemals stone blieven. Von der wel wie seine, wat wie doen moeten, om die eerste het leven te hebben, in te wassen. Nou dit leidt, wel wie dat schriftwoord uit 1. Korinther kapitel 13 vers 9, vers 12 lezen, en dan met de boodschap wieder maken. Während de zanger dit leidt zingen, kent je al 1. Korinther kapitel 13 van vers 9, vers 12 abschlonen, en dan wel wie nog her den afschnitt hoop lezen.

Dan wint het op uit 1 Korinther kapitel 13 van vers 9, vers 12 lezen. Ons weite is onvolkomen, en ons predie is onvolkomen. Wanneer aber dort kämt, wat volkomen is, dan is dort met dort onvolkomen gewaast. Als ik een kind wie, dan red en dacht ik een feil als een kind. Als ik aber een man word, geef ik ab wat kindisch wie. Nu kijk wie aan een mosaïen spiegel, en veel het blijft ons een rotsel. De tijd kämt, wo wir das vollkommene Wort gleich in die Uhr kicken. Noch komme ich lang nicht dorthin, doch wenn die Zeit erst hier ist, dann wird mir alles klar worden, so klar, als Gott mich nur all kennen wird.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 693. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag je dat programma nummer 693.

Maar in deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn goed uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons om een week waren hier.

0: The clock has eind.
1: Kolosser Kapitel 4. Je haren, ziet je reicht en wusig dat je hier te je niet knacht. En denk daaraan, je haben im Himmel ook einen haren. Hult on met beten, ziet wakker en dankbaar. Bet ook voor ons, dat God mocht eine der opmerken versien woord, en dat wie dat geheimnis van de radung der Christus predigen kennen. Dat is wo wein ik einsat. Bet Gott darum, dat ik dat mocht so klar sein, als ik soll. Leeft weis für die noch nicht der Gemeinde hieren, en dort de Tiet Gott brücken. Jun Reden soll immer leiftolich und interessant sein. Bemerkt jünd, einen jederen sollte antworten, dat het Gott verarm is. Wer het met mir steht, wo Tychikus, de Leuverbrüder, en truer deiner en Mädchenacht am Haaren, jünd alles vertalen. Den schenk ik jünd han, dat je weiten kennen, wer ons dat hier jäht, en om jene Horten abzumuntren. Hij tja met onzen leiven en truen Bruder Onesimus taub, de einer van jünd is. De worden jünd alles vertalen, wer het hier steht. Aristarch, de hier met mir taub am Gefängnis is, bestalt jünd te dreissen, en zo ook Markus, Barnabas sin Vader. Jünd is al gesagt worden, wann de ne jünd kämt, neemt am freundlich ab. En Jesus, den sei Justus nannen, bestalt ook allen te dreissen. Dit zijn de einzige Juden, die met mij tup voor God zijn recht arbeiten, en die zijn voor mij een Tröst gewaast. Epaphras, einer van Jünd en een deiner voor Christus Jesus, bestalt Jünd te dreissen. En zijn je gebeder schaft hij immer weiter voor Jünd, dat je mochten voll gewossen am Glauben stonen en in alles gehorsam te God zijn Willen leven. Ik zei van hem, dat hij am Jünd en die in Laodicea en Hierapolis zeer besorgt is. Ons leuwe vriend Lukas de Dokter en Demas bestale Jünd te dreissen. Je reist de Bruder in Laodicea. Je reist Nympha in de Gemeind in haar huis. Wenn Jünd des Brief erst vergelest worden is, dan seid da no, dat die ook in de Gemeind in Laodicea vergelest wordt. En dan seid da no, dat je ook den van Laodicea lesen worden. Seich dem Archippus, sei da no, dat du dat woach verrechten deist, dat du am Harn je treien hast. Ech, Paulus, schrieb dessen Gruß mit mir eigene Hand. Denkt an mi am Gefängnis. Mocht dich not mit jünd seinen.